0: Dus dan naar Poon Mok, uiteraard, met Sikkoet in Hoenerpoets. En dan heb ik nog gedaan, zeg dat niet.
1: Zo aan ging we stoppen. Jullie zullen daar zijn uit de visie poetry.
0: Ciao.